0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lionel Messi heeft opnieuw een record op zijn naam staan. Maar dit keer is het niet zo'n positieve. Argentijn is de speler die op een WK de meeste strafschoppen heeft gemist. Dit is Ronald van der Gier. Voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvoerder van Argentinië miste op het WK opnieuw een penalty tegen Egypte. Waardoor zijn totaal aantal gemiste penalties op een WK verder oploopt. Het gaat om strafschoppen tijdens een wedstrijd. Dus zonder penalty-series na een gelijkspel. Messi miste eerder al 2 keer vanaf 11 meter op de WK's van 2018 en 2022. En zijn eerste misser op het toernooi van 2026 was tegen Oostenrijk en later dus ook nog de gemiste penalty tegen Egypte. En daarmee is Messi de eerste speler die in 1 WK 2 penalties miste tijdens reguliere speeltijd. De record staat tegenover een lange lijst trouwens aan positieve prestaties van de Argentijn op het WK. Messi heeft ook het record voor de meest genomen strafschoppen op een WK en blijft een van de meest scorende spelers in de geschiedenis van het toernooi. Missers veranderen overigens niets aan zijn rol binnen de Argentijnse ploeg. Messi blijft de vaste nemer van de penalties van het nationale team. En is ook op zijn 6e WK een belangrijke speler. Heel belangrijk voor de regerend wereldkampioen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nina Nijstad maakt de overstap van PSV naar Portland Thorns. De 23-jarige middenveldster vertrekt naar de Amerikaanse club, waar ze een nieuw hoofdstuk in haar carrière begint. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze had bij PSV nog een contract tot 2028, maar Portland Thorns neemt dat contract over. Nederlands International speelde de afgelopen 3 seizoenen in Eindhoven, groeide daaruit tot een belangrijke speelster op het middenveld. Bij PSV kwam Nijstad tot 87 officiële wedstrijden, waarin ze 21 keer scoorde en 18 assists gaf. Afgelopen seizoen maakte ze deel uit van het elftal dat de eerste landstitel in de clubgeschiedenis van PSV vrouwen binnenhaalde. Nijstad noemt de overstap naar de Verenigde Staten een mooie uitdaging. Ze kijkt er naar uit om zichzelf verder te ontwikkelen, de nieuwe competitie te ontdekken en ervaring op te doen in een andere voetbalcultuur. Volgens de middenveldster was het geen makkelijke beslissing om PSV te verlaten, maar voelt dit als het juiste moment voor een volgende stap. Bij Portland Thorns wacht

0: haar een nieuwe omgeving en een andere competitie. De club speelt in de Amerikaanse topcompetitie en Nijstad moet nog even wachten met spelen. De werkvergunning moet nog komen, dan kan ze ook daar dus haar debuut maken.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De naam ging al enige tijd rond, maar het is definitief nu. Daley Blind keert terug bij Ajax. 36-jarige verdediger en middenvelder heeft een akkoord bereikt over een contract voor 1 seizoen. En begint daarmee aan zijn 3e periode bij de Amsterdamse club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind komt transfervrij over nadat zijn contract bij Girona afliep. International van Oranje werkte de afgelopen seizoenen in Spanje met trainer Michel, die sinds 2026 de hoofdtrainer van Ajax is. En die samenwerking speelt ook een rol bij de terugkeer van Blind naar Amsterdam. Verdediger doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2008 zijn debuut in het eerste elftal. Na een periode bij Manchester United keerde hij in 2018 terug naar Amsterdam. In zijn 2e periode speelde Blind een belangrijke rol in het succesvolle elftal onder trainer Erik ten Hag. En eind 2022 gingen club en speler weer uit elkaar, waarna hij via Bayern München bij Girona terechtkwam. Met zijn ervaring moet Blind opnieuw een rol binnen de selectie krijgen. De club ziet in hem ook iemand die de speelwijze van Michel op het veld kan helpen uitdragen. Contract loopt voorlopig 1 seizoen, waardoor de samenwerking tussen speler en club opnieuw wordt hervat na zijn 2e periode van ruim 4,5 jaar. Blind speelde in totaal al 333 officiële wedstrijden voor Ajax en won met de club meerdere landstitels en andere prijzen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Steeds meer renners in de Tour de France vragen om duidelijke regels voor koersen in extreme hitte. Volgens meerdere coureurs zijn de omstandigheden soms onverantwoord en moet de Internationale Wielerunie samen met de organisatie vaste afspraken gaan maken over wanneer een etappe wordt aangepast of ingekort wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kritiek komt nadat de Tour opnieuw te maken heeft gekregen met hoge temperaturen. Renners zeggen dat hitte inmiddels een terugkerend probleem is en dat de bestaande maatregelen niet ver genoeg gaan. Ze wijzen erop dat andere sporten eerder ingrijpen als de temperaturen te hoog oplopen. En in het wielrennen ligt de verantwoordelijkheid nu vooral bij de organisatie en de jury, terwijl volgens de renners duidelijke richtlijnen nog altijd ontbreken. De UCI en de organisator van de Tour, dat is de ASO, hebben inmiddels wel enkele maatregelen genomen. Zo mogen ploegen onder warme omstandigheden op meer plekken eten en drinken aannemen dan normaal. En ook wordt er gekeken naar extra voorzieningen om renners af te koelen. Maar volgens verschillende coureurs lost dat het belangrijkste probleem nog altijd niet op. Ze vinden dat vooraf vast moet staan welke stappen volgen als de hitte een bepaald niveau bereikt. De discussie over extreme weersomstandigheden speelt al enige tijd in het wielrennen. Door vaker voorkomende hittegolven verwachten de renners dat dit onderwerp ook in de toekomst een vaste plek op de agenda houdt. En ze hopen dat de sport sneller komt met heldere regels, zodat de gezondheid en veiligheid

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Internationaal Olympisch Comité voert meerdere veranderingen door richting de Olympische Spelen in 2028 en 2030. Terugkeren mogen de Russische teams naar de Olympische kwalificatie. Afscheid wordt er genomen van de Noordse combinatie. Stond toch 100 jaar op het programma van de Winterspelen, maar nu niet meer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schorsing van het Russisch Olympisch Comité is voorlopig opgeheven. Daardoor kunnen Russische sporters en ploegen zich weer proberen te plaatsen voor de Spelen in Los Angeles in 2028. Die schorsing volgde nadat het Russisch Olympisch Comité sportorganisaties uit door Rusland bezette Oekraïnse gebieden had toegevoegd. Volgens het IOC voldoet het comité inmiddels weer aan de voorwaarden voor terugkeer. Dat betekent niet dat alle regels rond Russische deelname zijn verdwenen. En het IOC moet nog besluiten of Russische sporters in Los Angeles mogen uitkomen met eigen vlag en volkslied. En ook blijven internationale sportbonden verantwoordelijk voor hun eigen beleid rond Russische deelname. Tegelijkertijd verandert dus het programma van de Winterspelen. De Noordse combinatie, dat is een onderdeel waarin schansspringen en langlaufen wordt gecombineerd, verdwijnt vanaf de Winterspelen van 2030. Sport stond sinds de eerste editie van de Winterspelen in 1924 op het programma. Maar volgens het IOC is de internationale belangstelling beperkt. En met de wijzigingen wil het IOC ruimte maken voor nieuwe onderdelen en het programma verder ontwikkelen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari wordt het eerste Formule 1-team dat met een huidige auto in actie komt op de Madring, het nieuwe circuit in Madrid, waar de Grand Prix van Spanje wordt verreden. De Italiaanse renstal gebruikt de test als filmdag, maar kan ook zo eerste gegevens verzamelen over het nieuwe stratencircuit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari rijdt met de SF26 over de nieuwe baan in de Spaanse hoofdstad. De coureurs Hamilton en Leclerc delen de testtijd, waarbij volgens de Formule 1-regels maximaal 200 kilometer mag worden afgelegd tijdens zo'n promotionele sessie. Stratencircuit in Madrid is de nieuwe locatie voor de Grand Prix van Spanje en neemt plaats over van het circuit in Barcelona. Eerste Formule 1-race.

0: op dit circuit staat gepland voor september van dit jaar. De baan is ruim 5,4 kilometer lang, telt 22 bochten. De test geeft Ferrari de mogelijkheid om de auto voor het eerst over het nieuwe circuit te laten rijden. Tegelijkertijd kregen de organisatoren van de Grand Prix de kans om te controleren hoe de faciliteiten functioneerden met een Formule 1 auto op de baan. De sessie vindt plaats kort nadat Ferrari met de SF26 de tweede overwinning van het seizoen behaalde. In Groot-Brittannië gebeurde dat. De test staat overigens los van een officiële raceweek en is dus bedoeld als promotionele activiteit.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton verwacht dat de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli later in het Formule 1 seizoen mogelijk gridstraffen krijgen. Volgens de Ferrari-coureur komt dat door problemen met de betrouwbaarheid van de onderdelen van de Mercedes-motor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton wijst op de eerdere motorproblemen van het duo. Batterijstoring bij Russell tijdens de Grand Prix van Canada. Motorpech voor Antonelli in Barcelona. En Hamilton zegt dat het extra gebruik van onderdelen ervoor kan zorgen dat het Mercedes-duo later tegen de grenzen van het reglement aanloopt. In het Formule 1 seizoen van 2026 mogen coureurs maar een beperkt aantal onderdelen van de power unit vervangen. En als een rijder over dat aantal heen gaat, dan volgt een gridstraf. Hamilton zegt dat hij verwacht dat Mercedes op een bepaald moment met deze situatie te maken krijgt. Hij sprak daarnaast zijn waardering uit voor de betrouwbaarheid van Ferrari. Volgens Hamilton heeft het team veel aandacht besteed aan de snelheid tijdens raceweekenden en ook aan de werkzaamheden achter de schermen. En hij noemt die aanpak belangrijk voor het verdere verloop van dit seizoen. De huidige situatie rond de gebruikte onderdelen van Mercedes en Ferrari is overigens niet volledig zichtbaar in de officiële overzichten. Daarin staat wel hoeveel onderdelen zijn ingezet, maar niet welke componenten later opnieuw gebruikt kunnen worden. En daardoor blijft het afwachten of en wanneer eventuele straffen voor Russell of Antonelli volgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw een record op zijn naam staan. Maar dit keer is het niet zo'n positief. De Argentijn is de speler die op een WK de meeste strafschoppen heeft gemist. Dit is Ronald van der Gier. Voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvoerder van Argentinië miste op het WK opnieuw een penalty tegen Egypte. Waardoor zijn totaal aantal gemiste penalties op een WK verder oploopt. Het gaat om strafschoppen tijdens een wedstrijd. Dus zonder penalty-series na een gelijkspel. Messi miste eerder al 2 keer vanaf 11 meter op de WK's van 2018 en 2022. Zijn eerste misser op het toernooi van 2026 was tegen Oostenrijk en later dus ook nog de gemiste penalty tegen Egypte. En daarmee is Messi de eerste speler die in 1 WK 2 penalties miste tijdens reguliere speeltijd. De record staat tegenover een lange lijst trouwens aan positieve prestaties van de Argentijn op het WK. Messi heeft ook het record voor de meest genomen strafschoppen op een WK en blijft een van de meest scorende spelers in de geschiedenis van het toernooi. Missers veranderen overigens niets aan zijn rol binnen de Argentijnse ploeg. Messi blijft de vaste nemer van de penalties van het nationale team en is ook op zijn 6e WK een belangrijke speler. Heel belangrijk voor de regerend wereldkampioen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nina Nijstad maakt de overstap van PSV naar Portland Thorns. De 23-jarige middenveldster vertrekt naar de Amerikaanse club, waar ze een nieuw hoofdstuk in haar carrière begint. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze had bij PSV nog een contract tot 2028, maar Portland Thorns neemt dat contract over. Nederlands International speelde de afgelopen 3 seizoenen in Eindhoven, groeide daaruit tot een belangrijke speelster op het middenveld. Bij PSV kwam Nijstad tot 87 officiële wedstrijden, waarin ze 21 keer scoorde en 18 assists gaf. Afgelopen seizoen maakte ze deel uit van het elftal dat de eerste landstitel in de clubgeschiedenis van PSV-vrouwen binnenhaalde. Nijstad noemt de overstap naar de Verenigde Staten een mooie uitdaging. Ze kijkt er naar uit om zichzelf verder te ontwikkelen, de nieuwe competitie te ontdekken en ervaring op te doen in een andere voetbalcultuur. Volgens de middenveldster was het geen makkelijke beslissing om PSV te verlaten, maar voelt dit als het juiste moment voor een volgende stap. Bij Portland Thorns wacht haar een nieuwe omgeving en een andere competitie. De club speelt in de Amerikaanse topcompetitie en Nijstad moet nog even wachten met spelen. De werkvergunning moet nog komen, dan kan ze ook daar dus haar debuut maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan en dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden. Zo heb je nu vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor afrit Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum een kwartier op onthoud door de wegwerkzaamheden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zijn naam ging al enige tijd rond, maar het is definitief nu. Daley Blind keert terug bij Ajax. 36-jarige verdediger en middenvelder heeft een akkoord bereikt over een contract voor één seizoen. En begint daarmee aan zijn derde periode bij de Amsterdamse club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind komt transfervrij over nadat zijn contract bij Girona afliep. International van Oranje werkte de afgelopen seizoenen in Spanje met trainer Michel, die sinds 2026 de hoofdtrainer van Ajax is. En die samenwerking speelt ook een rol bij de terugkeer van Blind naar Amsterdam. Verdediger doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2008 zijn debuut in het eerste elftal. Na een periode bij Manchester United keerde hij in 2018 terug naar Amsterdam. In zijn tweede periode speelde Blind een belangrijke rol in het succesvolle elftal onder trainer Erik ten Hag. En eind 2022 gingen club en speler weer uit elkaar, waarna hij via Bayern München bij Girona terechtkwam. Met zijn ervaring moet Blind opnieuw een rol binnen de selectie krijgen. De club ziet in hem ook iemand die de speelwijze van Michel op het veld kan helpen uitdragen. Contract loopt voorlopig één seizoen, waardoor de samenwerking tussen speler en club opnieuw wordt hervat na zijn tweede periode van ruim 4,5 jaar. Blind speelde in totaal al 333 officiële wedstrijden voor Ajax en won met de club meerdere landstitels en andere prijzen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Steeds meer renners in de Tour de France vragen om duidelijke regels voor koersen in extreme hitte. Volgens meerdere coureurs zijn de omstandigheden soms onverantwoord en moet de Internationale Wielerunie samen met de organisatie vaste afspraken gaan maken over wanneer een etappe wordt aangepast of ingekort wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kritiek komt nadat de Tour opnieuw te maken heeft gekregen met hoge temperaturen. Renners zeggen dat hitte inmiddels een terugkerend probleem is en dat de bestaande maatregelen niet ver genoeg gaan. Ze wijzen erop dat andere sporten eerder ingrijpen als de temperaturen te hoog oplopen. En in het wielrennen ligt de verantwoordelijkheid nu vooral bij de organisatie en de jury, terwijl volgens de renners duidelijke richtlijnen nog altijd ontbreken. De UCI en de organisator van de Tour, dat is de ASO, hebben inmiddels wel enkele maatregelen genomen. Zo mogen ploegen onder warme omstandigheden op meer plekken eten en drinken aannemen dan normaal. En ook wordt er gekeken naar extra voorzieningen om renners af te koelen. Maar volgens verschillende coureurs lost dat het belangrijkste probleem nog altijd niet op. Ze vinden dat vooraf vast moet staan welke stappen volgen als de hitte een bepaald niveau bereikt. De discussie over extreme weersomstandigheden speelt al enige tijd in het wielrennen. Door vaker voorkomende hittegolven verwachten de renners dat dit onderwerp ook in de toekomst een vaste plek op de agenda houdt. En ze hopen dat de sport sneller komt met heldere regels, zodat de gezondheid en veiligheid minder afhankelijk zijn van besluiten tijdens de koers.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan nu rond Rotterdam en Brabant. En op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg een half uur vertraging. Op de A15, Nijmegen richting Gorkum, staat een kapotte vrachtauto bij Tiel. Hierdoor heb je 25 minuten vertraging en de rechte rijstrook is hier dicht. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan bij knooppunt de Bregseplein, 20 minuten vertraging. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum.

0: Schorsing van het Russisch Olympisch Comité is voorlopig opgeheven. Daardoor kunnen Russische sporters en ploegen zich weer proberen te plaatsen voor de Spelen in Los Angeles in 2028. Die schorsing volgde nadat het Russisch Olympisch Comité sportorganisaties uit door Rusland bezette Oekraïnse gebieden had toegevoegd. Volgens het IOC voldoet het comité inmiddels weer aan de voorwaarden voor terugkeer. Dat betekent niet dat alle regels rond Russische deelname zijn verdwenen. En het IOC moet nog besluiten of Russische sporters in Los Angeles mogen uitkomen met eigen vlag en volkslied. En ook blijven internationale sportbonden verantwoordelijk voor hun eigen beleid rond Russische deelname. Tegelijkertijd verandert dus het programma van de winterspelen. De Noordse combinatie, dat is een onderdeel waarin schansspringen en langlaufen wordt gecombineerd, verdwijnt vanaf de winterspelen van 2030. Sport stond sinds de eerste editie van de winterspelen in 1924 op het programma. Maar volgens het IOC is de internationale belangstelling beperkt. En met de wijzigingen wil het IOC ruimte maken voor nieuwe onderdelen en het programma verder ontwikkelen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met de meeste files rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Everdingen 40 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daar doe je er een half uur langer over.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari wordt het eerste Formule 1-team dat met een huidige auto in actie komt op de Madring, het nieuwe circuit in Madrid, waar de Grand Prix van Spanje wordt verreden. De Italiaanse renstal gebruikt de test als filmdag, maar kan ook zo eerste gegevens verzamelen over het nieuwe stratencircuit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari rijdt met de SF26 over de nieuwe baan in de Spaanse hoofdstad. De coureurs Hamilton en Leclerc delen de testtijd, waarbij volgens de Formule 1-regels maximaal 200 kilometer mag worden afgelegd tijdens zo'n promotionele sessie. Stratencircuit in Madrid is de nieuwe locatie voor de Grand Prix van Spanje en neemt plaats over van het circuit in Barcelona. De eerste Formule 1-race op dit circuit staat gepland voor september van dit jaar. De baan is ruim 5,4 kilometer lang, telt 22 bochten. De test geeft Ferrari de mogelijkheid om de auto voor het eerst over het nieuwe circuit te laten rijden. Tegelijkertijd kregen de organisatoren van de Grand Prix de kans om te controleren hoe de faciliteiten functioneerden met een Formule 1 auto op de baan. De sessie vindt plaats kort nadat Ferrari met de SF26 de tweede overwinning van het seizoen behaalde. In Groot-Brittannië gebeurde dat. De test staat overigens los van een officiële raceweek en is dus bedoeld als promotionele activiteit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je een half uur vertraging. Iets verderop op de A2, maar dan tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen doe je er nog eens 20 minuten langer over. Op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 20 minuten extra reistijd. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein een half uur oponthoud. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Er gebeurde voor knooppunt Gorkum een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog 20 minuten extra reistijd.

0: van de onderdelen van de Mercedes-motor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton wijst op de eerdere motorproblemen van het duo. Batterijstoring bij Russell tijdens de Grand Prix van Canada. Motorpech voor Antonelli in Barcelona. En Hamilton zegt dat het extra gebruik van onderdelen ervoor kan zorgen dat het Mercedes-duo later tegen de grenzen van het reglement aanloopt. In het Formule 1 seizoen van 2026 mogen coureurs maar een beperkt aantal onderdelen van de power unit vervangen. En als een rijder over dat aantal heen gaat, dan volgt een gridstraf. Hamilton zegt dat hij verwacht dat Mercedes op een bepaald moment met deze situatie te maken krijgt. Hij sprak daarnaast zijn waardering uit voor de betrouwbaarheid van Ferrari. Volgens Hamilton heeft het team veel aandacht besteed aan de snelheid tijdens raceweekenden en ook aan de werkzaamheden achter de schermen. En hij noemt die aanpak belangrijk voor het verdere verloop van dit seizoen. De huidige situatie rond de gebruikte onderdelen van Mercedes en Ferrari is overigens niet volledig zichtbaar in de officiële overzichten. Daarin staat wel hoeveel onderdelen zijn ingezet, maar niet welke componenten later opnieuw gebruikt kunnen worden. En daardoor blijft het afwachten of en wanneer eventuele straffen voor Russell of Antonelli volgen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: What time is it, man?

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam doe je er 1.5 uur langer over. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging. Ga naar de A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum 20 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam is bij Kaagdorp een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 1.5 uur extra reistijd.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lionel Messi heeft opnieuw een record op zijn naam staan. Maar dit keer is het niet zo'n positieve. Argentijn is de speler die op een WK de meeste strafschoppen heeft gemist. Dit is Ronald van der Gier. Voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvoerder van Argentinië miste op het WK opnieuw een penalty tegen Egypte. Waardoor zijn totaal aantal gemiste penalties op een WK verder oploopt. Het gaat om strafschoppen tijdens een wedstrijd. Dus zonder penalty-series na een gelijkspel. Messi miste eerder al 2 keer vanaf 11 meter op de WK's van 2018 en 2022. En zijn eerste misser op het toernooi van 2026 was tegen Oostenrijk en later dus ook nog de gemiste penalty tegen Egypte. En daarmee is Messi de eerste speler die in 1 WK 2 penalties miste tijdens reguliere speeltijd. De record staat tegenover een lange lijst trouwens aan positieve prestaties van de Argentijn op het WK. Messi heeft ook het record voor de meest genomen strafschoppen op een WK en blijft een van de meest scorende spelers in de geschiedenis van het toernooi. Missers veranderen overigens niets aan zijn rol binnen de Argentijnse ploeg. Messi blijft de vaste nemer van de penalties van het nationale team en is ook op zijn 6e WK een belangrijke speler. Heel belangrijk voor de regerend wereldkampioen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. De meeste files staan nog rond Rotterdam en in Brabant. Je hebt vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen heb je 25 minuten op onthoud. Op de A16, Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Utrechtseplein 25 minuten vertraging. En dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. De Ravenstein is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 50 minuten vertraging. De andere kant op de A50 richting Eindhoven loopt het daardoor ook vast. Voor knooppunt Paalgraven heb je een half uur extra

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nina Nijstad maakt de overstap van PSV naar Portland Thorns. De 23-jarige middenveldster vertrekt naar de Amerikaanse club, waar ze een nieuw hoofdstuk in haar carrière begint. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze had bij PSV nog een contract tot 2028, maar Portland Thorns neemt dat contract over. Nederlands International speelde de afgelopen 3 seizoenen in Eindhoven, groeide daaruit tot een belangrijke speelster op het middenveld. Bij PSV kwam Nijstad tot 87 officiële wedstrijden, waarin ze 21 keer scoorde en 18 assists gaf. Afgelopen seizoen maakte ze deel uit van

0: Bentenau. En via the Grand Prix Radio app.
1: Tien uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De naam ging al enige tijd rond, maar het is definitief nu. Daley Blind keert terug bij Ajax. 36-jarige verdediger en middenvelder heeft een akkoord bereikt over een contract voor 1 seizoen. En begint daarmee aan zijn 3e periode bij de Amsterdamse club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind komt transfervrij over nadat zijn contract bij Girona afliep. International van Oranje werkte de afgelopen seizoenen in Spanje met trainer Michel, die sinds 2026 de hoofdtrainer van Ajax is. En die samenwerking speelt ook een rol bij de terugkeer van Blind naar Amsterdam. Verdediger doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2008 zijn debuut in het eerste elftal. Na een periode bij Manchester United keerde hij in 2018 terug naar Amsterdam. In zijn 2e periode speelde Blind een belangrijke rol in het succesvolle elftal onder trainer Erik ten Hag. En eind 2022 gingen club en speler weer uit elkaar, waarna hij via Bayern München bij Girona terechtkwam. Met zijn ervaring moet Blind opnieuw een rol binnen de selectie krijgen. De club ziet in hem ook iemand die de speelwijze van Michel op het veld kan helpen uitdragen. Contract loopt voorlopig 1 seizoen, waardoor de samenwerking tussen speler en club opnieuw wordt hervat na zijn 2e periode van ruim 4,5 jaar. Blind speelde in totaal al 333 officiële wedstrijden voor Ajax en won met de club meerdere landstitels en andere prijzen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: miles away. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteiten pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting op werkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang van het team. Alleen op die manier kan Ajax volgens Michel terugkeren naar het niveau dat volgens hem past bij de geschiedenis van de club. Michel noemt zijn overstap naar Ajax een droom die uitkomt. Hij spreekt van een grote uitdaging, zegt ook gemotiveerd te zijn om de club weer succesvol te maken. En daarbij wil hij niet alleen resultaten boeken, maar ook bouwen aan een herkenbare manier van werken die de basis vormt voor de toekomst. Hij benadrukt daarbij dat verandering tijd kost natuurlijk. Volgens Michel moet iedereen binnen Ajax, van spelers tot staf, dezelfde normen en verwachtingen hebben. En pas dan kan er vooruitgang worden geboekt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens een kwartier vertraging. Op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 20 minuten oponthoud. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En tot slot op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie. De coach van NEC krijgt die prijs na een bijzonder seizoen, waarin hij de Nijmeegse club naar de derde plaats leidde in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Schreuder behaalde NEC een historische eindklassering en plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Zijn ploeg maakte indruk met aanvallend voetbal en wist zich dus uiteindelijk tussen de traditionele topclubs te plaatsen. Voor de trainer van NEC is het niet zijn eerste Rinus Michels Award. Hij won de prijs ook al in 2023, toen als beste trainer van de keukenkampioendivisie, als trainer van PEC Zwolle toen. Schreuder bleef in de strijd om de prijs nu Peter Bos van PSV en Anthony Correa van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. In de keteltunnel is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor is je vertraging 3 kwartier. Je kan omrijden via de A13. Dan de A7, Groningen richting de Duitse grens. Door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En de A16, Breda richting Rotterdam. Daar is de Van Brienenoordbrug in beide richtingen dicht door technische problemen. Je kan omrijden via de A15 en de A4.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Günther Steiner heeft uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech3 team, dat onderdeel is van de MotoGP-grid. Hij ziet de komende jaren als een periode waarin de klasse verder moet groeien. En dat is zowel sportief als commercieel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Grote problemen nu rond Rotterdam. We beginnen met de A16 bij de Van Brienenoordbrug. Die is in beide richtingen dicht. Dat komt door een technische storing. Als je naar Rotterdam wil, kan je omrijden via de A15 en de A4. En dan de A4, Den Haag richting Rotterdam. In de keteltunnel is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Je kan omrijden via de A13 en dit gaat naar verwachting tot 11:45 duren. En tot slot de A7, Groningen richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Free Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gaat lekker met Arthur Ferry. Hij heeft op Wimbledon een flinke financiële sprong gemaakt. De Brit verdiende tijdens het toernooi al meer prijsgeld dan hij in zijn hele tennisloopbaan hiervoor had verzameld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Wimbledon stond het totale prijzengeld van Ferry in zijn carrière op €760.000. Niet slecht, hè, voor een 23-jarige. Maar door zijn sensationele run naar de halve finale op het gras van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdiensten in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van £64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen. Ferry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten. Maar als hij nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder oplopen. De winnaar van het enkelspel ontvangt €3,6 miljoen. Verliezend finalist €1,8 miljoen. De Brit zelf, Ferry dus, verdiende het grootste deel van zijn eerdere prijzengeld op kleinere toernooien. En stond voor Wimbledon nou niet bekend als een speler die grote bedragen bij elkaar sloeg. Grand Slam toernooi in Londen zorgt dus voor een grote verandering in zijn loopbaan. Maar vooral dus ook in zijn financiële situatie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: New truck, big

0: is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan nu rond Rotterdam. Je hebt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Eerder gebeurde een ongeluk in de keteltunnel, maar de weg is weer vrij. Je hebt hier nog 10 minuten op onthoud. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen, tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Arkel 25 minuten op onthoud. En tot slot de A7 Groningen richting de Duitse grens, door wegwerkzaamheden daar 20 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten. Na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van Cagarural de etappe nog wel uit te rijden. Maar na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. Cagarural spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Wat betamelijk opvalt is nog de A7. Vanuit Groningen naar de Duitse grens. Een file tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans. Komt door een grenscontrole bij de Duitse grens, maar ook door wegwerkzaamheden daar. Verder ook nog andere zaken. Zo staat een kapotte vrachtwagen op de A15, Rotterdam-Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Griesendam en Arkel. Een file van 40 minuten over 11 kilometer. Er is één rijstrook dicht. En omdat er wordt gewerkt op de A20, de weg is daar helemaal dicht, is het drukker dan gebruikelijk op de A16. Richting Breda file nu voor knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer en 25 minuten oponthoud.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Groningen heeft aangifte gedaan van oplichting rond transferdeals. Volgens de club maken criminelen gebruik van vervalste contracten en doen ze zich voor als medewerkers van FC Groningen om spelersmakelaars geld afhandig te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die werkwijze is volgens de technisch directeur van FC Groningen, Mo Allag, geraffineerd. Oplichters gebruiken documenten met logo's en gegevens van de club en sturen namens FC Groningen contractvoorstellen naar zaakwaarnemers. En daarna vragen ze geld voor bijvoorbeeld de medische keuring, reis of vlucht. Allag zegt dat in die nepcontracten opvallende fouten staan. Netto bedragen, waar in het profvoetbal normaal gesproken met bruto bedragen wordt gewerkt. Maar die fraude gaat ver. Zo ver dat een Engelse speler al naar Schiphol reisde in de veronderstelling dat hij zijn transfer naar FC Groningen zou gaan afronden. Maar toen niemand van de club hem kwam ophalen, bleek dus dat zijn zaakwaarnemer vermoedelijk slachtoffer was geworden van die oplichting. Volgens de hoofdscout van Groningen, Arno de Jong, had de speler zelfs andere geïnteresseerde clubs afgezegd. FC Groningen denkt dat er een georganiseerde groep achter de fraude zit. Er zijn ook andere clubs, waaronder Rode JC en PEC Zwolle, die te maken hebben gekregen met een vergelijkbare werkwijze. De club heeft de andere eredivisieclubs inmiddels gewaarschuwd en ook de KNVB en het Openbaar Ministerie ingelicht. En zowel FC Groningen als Mo Allag persoonlijk hebben aangifte gedaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Ik heb nu vertraging op de A7, Groningen richting de Duitse grens, door grenscontroles. Van de A15, Rotterdam richting Nijmegen. Voor afrit Arkel 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. De A15, Nijmegen richting Gorkum. Bij afrit Arkel een half uur vertraging. De A16, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20. Op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum een half uur oponthoud. En tot slot de N210, Schoonhoven richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A16 een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes blijft gewoon vasthouden aan de eigen ontwikkelingsstrategie voor de Formule 1-auto van 2026. Ondanks de recente opmars van Ferrari en Red Bull kiest het team er niet voor om met één groot upgrade-pakket te komen, maar juist met kleine verbeteringen tijdens vrijwel ieder raceweekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trackside engineer director, dat is Andrew Shovlin, zegt dat Mercedes vooral naar zichzelf blijft kijken. Volgens hem hebben Ferrari en Red Bull de afgelopen races duidelijke stappen gezet, maar wil Mercedes zich richten op een betrouwbare auto en een constante ontwikkeling. En waar concurrenten kiezen voor grote updatepakketten, spreidt Mercedes de vernieuwingen uit over het seizoen. Shovlin legt uit dat het team bij elke Grand Prix probeert extra prestaties te vinden, zodat het de voorsprong op de concurrentie kan behouden. Volgens Mercedes is de W17 bovendien een auto die op veel verschillende circuits goed presteert. Dat ziet het team terug op banen waarin het in eerdere seizoenen wat moeite had. Kijk naar Monaco of Oostenrijk. En toch verwacht Shovlin dat ieder circuit weer nieuwe uitdagingen met zich mee gaat brengen. Hij noemt Spa-Francorchamps een baan waar een goede voorbereiding belangrijk is. Mercedes gaat dus zonder koerswijziging verder, terwijl Ferrari en Red Bull met grote ontwikkelingsstappen proberen aan te sluiten, verwacht het team uit Brackley dat een reeks kleinere verbeteringen voldoende zal zijn om dus competitief te blijven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files worden nu veroorzaakt door werkzaamheden. Te beginnen op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens, 10 minuten vertraging. Op de A16, Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk, 20 minuten oponthoud. En tot slot op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum, 10 minuten extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteiten pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting opwerkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang van het team. Alleen op die manier kan Ajax volgens Michel terugkeren naar het niveau dat volgens hem past bij de geschiedenis van de club. Michel noemt zijn overstap naar Ajax een droom die uitkomt. Hij spreekt van een grote uitdaging, zegt ook gemotiveerd te zijn om de club weer succesvol te maken. En daarbij wil hij niet alleen resultaten boeken, maar ook bouwen aan een herkenbare manier van werken die de basis vormt voor de toekomst. Hij benadrukt daarbij dat verandering tijd kost natuurlijk. Volgens Michel moet iedereen binnen Ajax, van spelers tot staf, dezelfde normen en verwachtingen hebben. En pas dan kan er vooruitgang worden geboekt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal nu al zo'n 150 kilometer file. Het zijn vooral wegwerkzaamheden die vertraging veroorzaken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het daardoor bijvoorbeeld drukker tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Komt door de afgesloten A27. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie. De coach van NEC krijgt die prijs na een bijzonder seizoen, waarin hij de Nijmeegse club naar de derde plaats leidde in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Schreuder behaalde NEC een historische eindklassering en plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Zijn ploeg maakte indruk met aanvallend voetbal en wist zich dus uiteindelijk tussen de traditionele topclubs te plaatsen. Voor de trainer van NEC is het niet zijn eerste Rinus Michels Award. Hij won de prijs ook al in 2023, toen als beste trainer van de keukenkampioendivisie, als trainer van Bek Zwolle toen. Schreuder bleef in de strijd om de prijs nu Peter Bos van PSV en Anthony Correa van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Günther Steiner heeft uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech3 team dat onderdeel is van de MotoGP grid. Hij ziet de komende jaren als een periode waarin de klasse verder moet groeien. En dat is zowel sportief als commercieel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk op de weg door wegwerkzaamheden en ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht Centrum en de afrit Everdingen alweer 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoelpolder 40 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel nu een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook nog dicht richting Den Haag. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Brielle 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En de A17 Roosendaal-Dordrecht is helemaal dicht bij Zevenbergen door een ongeluk. Je kunt er omrijden via de Haringvlietbrug.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gaat lekker met Arthur Ferry. Hij heeft op Wimbledon een flinke financiële sprong gemaakt. De Brit verdiende tijdens het toernooi al meer prijsgeld dan hij in zijn hele tennisloopbaan hiervoor had verzameld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Wimbledon stond het totale prijzengeld van Ferry in zijn carrière op €760.000. Niet slecht, hè, voor een 23-jarige. Maar door zijn sensationele run naar de halve finale op het gras van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdiensten in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van £64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen. Ferry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten. Maar als die nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder oplopen. De winnaar van het enkelspel ontvangt €3,6 miljoen. Verliezend finalist €1,8 miljoen. De Brit zelf, Ferry dus, verdiende het grootste deel van zijn eerdere prijzengeld op kleinere toernooien. En stond voor Wimbledon nou niet bekend als een speler die grote bedragen bij elkaar sloeg. Grand Slam toernooi in Londen zorgt dus voor een grote verandering in zijn loopbaan, maar vooral dus ook in zijn financiële situatie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Bij elkaar staat er alweer ruim 400 kilometer file. Zo is het heel erg druk in de buurt van Utrecht en in de buurt van Rotterdam. Dat heeft te maken met wegafsluitingen. Op de A2 is het erg druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel, 35 minuten verdraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en knooppunt Ketelplein, 40 minuten extra reistijd. Heeft te maken met de afgesloten A20 bij Rotterdam. Daardoor is het ook extra druk op de A16. Verder een ongeluk op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij de afrit Leerdam. De linkerrijstrook is dicht. Daar heb je nu 20 minuten vertraging door. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Zevenbergen. De weg is weer vrij. De vertraging is nog 20 minuten. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 nog een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de N15. Daar staat inmiddels ook nog een lange file. Daar heb je nu een half uur vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten. Na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van Cagarural de etappe nog wel uit te rijden. Maar na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. Cagarural spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van de leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Yeah.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer heel druk op de weg en dat heeft te maken met veel wegafsluitingen. Vooral drukte in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Op de A4 is het bijvoorbeeld heel erg druk van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar ongeveer een uur. Komt door de afgesloten A20. Daardoor is het ook heel erg druk op de A16 vanuit Breda. Op de A12 Utrecht-Duitse-Gent tussen Arnhem en Zevenaar ook 35 minuten op onthoud. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen, daar sta je in de file tussen Sliedrecht en de afrit Arkel, kost je 3 kwartier. Is er een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. En dus op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ook ruim 3 kwartier op onthoud.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FC Groningen heeft aangifte gedaan van oplichting rond transferdeals. Volgens de club maken criminelen gebruik van vervalste contracten en doen ze zich voor als medewerkers van FC Groningen om spelersmakelaars geld afhandig te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die werkwijze is volgens de technisch directeur van FC Groningen, Mo Allag, geraffineerd. Oplichters gebruiken documenten met logo's en gegevens van de club en sturen namens FC Groningen contractvoorstellen naar zaakwaarnemers. En daarna vragen ze geld voor bijvoorbeeld de medische keuring, reis of vlucht. Allag zegt dat in die nepcontracten opvallende fouten staan. Netto bedragen, waar in het profvoetbal normaal gesproken met bruto bedragen wordt gewerkt. Maar die fraude gaat ver. Zo ver dat een Engelse speler al naar Schiphol reisde in de veronderstelling dat hij zijn transfer naar FC Groningen zou gaan afronden. Maar toen niemand van de club hem kwam ophalen, bleek dus dat zijn zaakwaarnemer vermoedelijk slachtoffer was geworden van die oplichting. Volgens de hoofdscout van Groningen, Arno de Jong, had de speler zelfs andere geïnteresseerde clubs afgezegd. FC Groningen denkt dat er een georganiseerde groep achter de fraude zit. Er zijn ook andere clubs, waaronder Rode JC en PEC Zwolle, die te maken hebben gekregen met een vergelijkbare werkwijze. De club heeft de andere eredivisieclubs inmiddels gewaarschuwd en ook de KNVB en het Openbaar Ministerie ingelicht. En zowel FC Groningen als Mo Allag persoonlijk hebben aangifte gedaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Feeling blue without you.

0: Show. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Vooral wegwerkzaamheden veroorzaken heel veel vertraging, met name in Zuid-Holland, bij Utrecht, maar ook in Noord-Brabant. Op de A4 staat nu een hele lange file van Amsterdam naar Den Haag, tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is er 35 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, ruim een half uur vertraging. Bij Rotterdam ook veel oponthoud door de afgesloten A20. Dat merk je vooral nu op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar ook bijna 50 minuten vertraging. En door een ongeluk bij Arnhem ook een file op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Elst. Daar een half uur vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes blijft gewoon vasthouden aan de eigen ontwikkelingsstrategie voor de Formule 1-auto van 2026. Ondanks de recente opmars van Ferrari en Red Bull kiest het team er niet voor om met één groot upgrade-pakket te komen, maar juist met kleine verbeteringen tijdens vrijwel ieder raceweekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Trackside Engineer Director, dat is Andrew Shavlin, zegt dat Mercedes vooral naar zichzelf blijft kijken. Volgens hem hebben Ferrari en Red Bull de afgelopen races duidelijke stappen gezet, maar wil Mercedes zich richten op een betrouwbare auto en een constante ontwikkeling. En waar concurrenten kiezen voor grote updatepakketten, spreidt Mercedes de vernieuwingen uit over het seizoen. Shavlin legt uit dat het team bij elke Grand Prix probeert extra prestaties te vinden, zodat het de voorsprong op de concurrentie kan behouden. Volgens Mercedes is de W17 bovendien een auto die op veel verschillende circuits goed presteert. Dat ziet het team terug op banen waarin het in eerdere seizoenen wat moeite had. Kijk naar Monaco of Oostenrijk. En toch verwacht Shavlin dat ieder circuit weer nieuwe uitdagingen met zich mee gaat brengen. Hij noemt Spa-Francorchamps een baan waar een goede voorbereiding belangrijk is. Mercedes gaat dus zonder koerswijziging verder, terwijl Ferrari en Red Bull met grote ontwikkelingsstappen proberen aan te sluiten, verwacht het team uit Brackley dat een reeks kleinere verbeteringen voldoende zal zijn om dus competitief te blijven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer een hele drukke avondspits en dat is voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Met name daardoor veel vertraging rond Rotterdam, Utrecht en ook bij Gorkum is het erg druk. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven tussen Rosmalen en Den Bosch 25 minuten oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag gebeurde ook een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Daar zijn alle rijstroken vrij. Je moet nog wel rekening houden met een uur oponthoud vanaf Roelevarensveen. Je kunt eventueel omrijden via Wassenaar, maar daar begint het inmiddels ook behoorlijk druk te worden. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug 22 kilometer en bijna een uur vertraging. En het is erg druk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. Dat komt door de afgesloten A20.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteiten pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting op werkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang van het team. Alleen op die manier kan Ajax volgens Michel terugkeren naar het niveau dat volgens hem past bij de geschiedenis van de club. Michel noemt zijn overstap naar Ajax een droom die uitkomt. Hij spreekt van een grote uitdaging, zegt ook gemotiveerd te zijn om de club weer succesvol te maken. En daarbij wil hij niet alleen resultaten boeken, maar ook bouwen aan een herkenbare manier van werken die de basis vormt voor de toekomst. Hij benadrukt daarbij dat verandering tijd kost natuurlijk. Volgens Michel moet iedereen binnen Ajax, van spelers tot staf, dezelfde normen en verwachtingen hebben. En pas dan kan er vooruitgang worden geboekt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 6 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk, maar de meeste files worden nu wel korter. Geldt ook voor de file op de A4, maar daar heb je nog wel veel vertraging van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam is het oponthoud 25 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug een uur oponthoud. De rechte rijstrook is dicht, daar ligt brandstof op het wegdek. Het opruimen daarvan gaat waarschijnlijk tot een uur of 8 vanavond duren. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Almere-Haven 3 kwartier vertraging door een aanrijding. En er gebeurde ook een ongeluk op de N201 Hilversum Uithoren bij Loenersloot. Daar sta je ook nu een half uur in de file. De andere kant op is de vertraging zelfs 50 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie. De coach van NEC krijgt die prijs na een bijzonder seizoen, waarin hij de Nijmeegse club naar de derde plaats leidde in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Schreuder behaalde NEC een historische eindklassering en plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Zijn ploeg maakte indruk met aanvallend voetbal en wist zich dus uiteindelijk tussen de traditionele topclubs te plaatsen. Voor de trainer van NEC is het niet zijn eerste Rinus Michels Award. Hij won de prijs ook al in 2023, toen als beste trainer van de keukenkampioendivisie, als trainer van Pek Zwolle toen. Schreuder bleef in de strijd om de prijs nu Peter Bos van PSV en Anthony Correa van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter. Bij elkaar staat er toch nog wel zo'n 300 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Rijswijk is de vertraging een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht, daar ligt namelijk brandstof op het wegdek. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen de afrit De Bilt en knooppunt Everdingen ook 20 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Günther Steiner heeft uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech 3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech 3 team dat onderdeel is van de MotoGP grid. Hij ziet de komende jaren als een periode waarin de klasse verder moet groeien. En dat is zowel sportief als commercieel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Op de A4 helaas niet van Amsterdam naar Den Haag. Want daar is bij Roelevarensveen een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug een half uur vertraging. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. Er ligt brandstof op het wegdek. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein een half uur vertraging. Verder op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen nog 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A27. En de N206 Heemstede-Zoetermeer is dicht bij Katwijk aan Zee, want daar is een ongeluk gebeurd.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gaat lekker met Arthur Ferry. Hij heeft op Wimbledon een flinke financiële sprong gemaakt. De Brit verdiende tijdens het toernooi al meer prijsgeld dan hij in zijn hele tennisloopbaan hiervoor had verzameld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Wimbledon stond het totale prijzengeld van Ferry in zijn carrière op €760.000. Niet slecht, hè, voor een 23-jarige. Maar door zijn sensationele run naar de halve finale op het gras van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdiensten in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van £64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen. Ferry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten. Maar als die nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder oplopen. De winnaar van het enkelspel ontvangt €3,6 miljoen. Verliezend finalist €1,8 miljoen. De Brit zelf, Ferry dus, verdiende het grootste deel van zijn eerdere prijzengeld op kleinere toernooien. En stond voor Wimbledon nou niet bekend als een speler die grote bedragen bij elkaar sloeg. Grand Slam toernooi in Londen zorgt dus voor een grote verandering in zijn loopbaan. Maar vooral dus ook in zijn financiële situatie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna afgelopen. Op de A6 Muiden-Lelystad staat tussen Almere Regenboogbuurt en Afrit Lelystad Airport nog wel 7 kilometer file. Daar is de vertraging ongeveer een half uur. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug nog ruim 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht, daar ligt brandstof op het wegdek. En op de A16 van

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten. Na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van Cagarural de etappe nog wel uit te rijden. Maar na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. Cagarural spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 Muiden-Lelystad staat bij Lelystad Airport 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug ook 10 minuten op onthoud. Daar is de rechterrijstrook dicht door brandstof op het wegdek. Maar als het goed is, gaat het niet al te lang meer duren daar.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Bij Zevenaar is een rijstrook dicht, daardoor 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Op de A28 wordt aan de weg gewerkt vanuit Zwolle naar Groningen bij Staphorst. 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. Die werkzaamheden houden 2 rijstroken dicht.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij afrit Everdingen een ongeluk. Er is maar één rijstrook open daar bij afrit Geldermalsen. Begint daar 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Twee rijstroken van de A16 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Na een autobrand bij Breda Noord. 4 kilometer file daar.

0: Klein kwartiertje op onthoud. 10 minuten vertraging door werkzaamheden op de 28 vanuit Zwolle naar Groningen bij Staphorst. Ook daar zijn twee rijstroken dicht.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick? Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.